op de bühne en aan die wie in de weg. Aan je wennen deze wereld liekt de rest hartstikke gek. Gewoon geloof in God of Facebook en de woorden komt er nooit.

mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Het is nu 3:00.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

blijf nog even, even, ook al weet ik hoe laat het is. Je mag me vergeten, maar voordat dit moment weer begraven ligt, wil ik nog één keer weten dat je ziet wie er voor je staat.

Het is nu 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een motorrijder is gisteravond volgens de politie zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Hulpdiensten plaatsten zichtschermen op de plek van het ongeval. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Commissaris van de Koning René Paas is gisteren niet afgereisd naar het wereldkampioenschappen wielrennen in Canada. Daar wordt morgenavond bekendgemaakt of Groningen en Drenthe de WK in 2032 krijgen toegewezen. Maar in Provinciale Staten is morgen een gevoelig debat over het onteigenen van grond van een boerenfamilie in Lucaswolde voor een waterberging en nieuwe natuur. Vanwege de kans op boerenprotesten bij het provinciehuis heeft Paas besloten in Groningen te blijven. En FC Groningen middenvelder Tigo Land is alsnog opgeroepen voor Jong Oranje. Hij is toegevoegd aan de selectie omdat AZ-verdediger Wouter Goes niet wedstrijdfit is. Eerder werden FC Groningen spelers Ston van Bergen, Tijmen Blokzijl en Jorg Schreuders al opgeroepen. Meer nieuws straks om 6:30.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen en welkom dinsdagmorgen in Grun. En we zijn op weg naar een nieuwe dag. Op de eerste uren van die dag is de Ochtendploeg er. En we pakken gelijk de train.
7: Waar je Groningen hoort. Hey, hey. Radio Noord.
8: Bonjour, bonjour. Goedemorgen. Hey.

0: Amerikaanse rockband. Tonight. Train en Hey Soul Sister. Hey, goedemorgen. De nieuwe dag is aangebroken. Het is dinsdag vandaag, 22 september. Met hier in de ochtendploeg Dag de Blanke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het weer voor vandaag. Af en toe zon, maar ook bewolking met 18 of 19 graden. Wind komt uit het zuidwesten tot noordwesten en is zwak tot matig. Minder zon dan gisteren, toen het best een aangename dag was.
1: Ja, was heerlijk.
0: Maar Harma heeft ons na het weekend een Indian Summer, een Olle Wiever Summer beloofd.
1: Zin in.
0: Houden we hem vast. Lekker. Ja, zin in, inderdaad. Gisteren hoorde je bij Nivino tussen de middag over de eerste Groninger Vredesprijs die uitgereikt zou worden op de Internationale Dag van de Vrede. Want die was gisteren gebeurd in de Doopsgezinde Kerk in Groningen. Nou, die prijs is uitgereikt inmiddels. En het Dagblad van het Noorden laat weten vanochtend dat een collega van het Dagblad die prijs gewonnen heeft. Jan Slimbach feliciteren wij. Hij krijgt de prijs voor een opiniestuk uit februari van dit jaar. Werk aan vrede in plaats van aan oorlog, zo schreef hij. En dat levert hem de vredesprijs op die hij gisteren uitgereikt kreeg. Nou, dat kan nooit verkeerd zijn om aan vrede te werken.
1: Nee, inderdaad.
0: Lijkt mij. Ook felicitaties voor David Brinkman uit Groningen. Onze collega's van Oog melden dat hij het Open NK Fietscourieren heeft gewonnen. Ik wist niet dat het bestond, maar hij heeft het gedaan. 50 kilometer gedurende 3 uur over een parcours met klimmetjes, offroadstukken en trappen. En onderweg allerlei verschillende opdrachten uitvoeren en checkpoints bereiken. Dat is het NK, het Open NK Fietscourieren.
2: Met pakketjes afleveren, ja, waarschijnlijk als opdracht.
0: Dat denk ik dan ook. Ik hoop wel dat daar dan geen pizza's of zo bij zitten. Want anders zijn die na 3 uur tijd toch wel.
1: Ja, vrij koud.
0: Vrij koud, ja, aan het worden.
2: Mm. Nou, dat is waarschijnlijk een andere Open NK.
0: Ja, het gesloten NK is het dan.
2: Oh, ja.
0: Ja, ja. Nou ja, in ieder geval felicitaties voor David Brink.
2: Ja, mooi kampioenschap dit.
0: Ik had er wel beelden van willen
2: zien. Heeft, ja, ja, heeft Oog er ook beelden van?
0: Nee, volgens mij niet. Oh, nee, alleen, okay, alleen het bericht zag ik voorbij komen. Het is een nieuwe ochtendploeg op Radio Noord met straks een vroege vogel. En later ook aandacht voor de bietcampagne die weer van start gaat. Dat is vandaag.
2: Ja, ik reed net al achter een bietenwagen.
0: Oh ja?
2: De eerste van het seizoen.
1: Nou, dat is vroeg, inderdaad.
0: Altijd uitkijken achter een bietenwagen dat, ja, er bieten afvalt op je motorkap. Heb ik, ja, al heel goed vroeg geleerd.
2: Ja, en bij rotondes ook inderdaad uitkijken. Ja. Want ja, er wil nog wel zo'n lading gaan schuiven. En elk seizoen gebeurt het toch wel weer dat er, ja, een aantal bietenwagens kantelen.
0: Ja, ja, ja, zeker. Maar we gaan ze allemaal weer voorbij zien komen, al die bietenwagens. En we gaan de geur weer ruiken. En daar is nu een speciale website voor opgericht, waar we het later vanochtend over gaan hebben. De bietenradar.nl. Echt wel bijzonder.
1: Bietenradar in plaats van buien.
0: Ja, ja, precies. Ja, dan kun je dus ruiken waar je het beste die geur op kunt, okay, pakken. Die geur waar we het later misschien nog wel eens over kunnen gaan hebben. Het is een mooi lopend vuur misschien wel om daar morgen eens even bij stil, ja, te staan. Want de een haat die geur en de ander houdt ervan. Ik vind het zelf persoonlijk wel lekker. Het is een beetje de geur van mijn jeugd.
1: Ja, hangt wel een beetje van de wind af.
0: Ja, en als je er dicht op zit, dan word je ook niet heel vrolijk, nee, over het algemeen. Nou, misschien een ideetje voor morgen om daar eens over te hebben. Het is 22 september, vandaag in 1826, lang geleden, 200 jaar namelijk, werd de stad Groningen getroffen door een uitbraak van malaria. Dat kwam hier toen nog voor. De Groninger ziekte werd het toen ook genoemd. Bijna 3000 stadjes zouden dat niet overleven. Dat was 10% van de stadse bevolking destijds. De ziekte werd verspreid door malaria-muggen uit de poelen rondom de stad, die vol water was komen te staan na een dijkdoorbraak. 200 jaar geleden kwam malaria hier dus nog volop voor. En vandaag in 1970, en dit is een beetje onze jeugd, althans zeker die van mij, Rob.
2: Hey, hey, hey, nou, ook wel die van mij.
0: Jawel, hè? Ja, ja. Vandaag in 1970, ik moest nog geboren worden. En wel mijn geboortejaar was de allereerste uitzending van Top Op. Met Ad Visser en met danseres Penny de Jager natuurlijk, ja, erbij. Mooi. Begin van de popmuziek echt op de Nederlandse televisie. Vandaag in 1970 en zometeen een vroege vogel.

0: kwart over zes.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Klaas-Jan Moeske, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: Bloemenman uit Spijk. Hoe is het?
3: Ja, heel goed hoor. Ja, prima. Ja. Drukke maand. Maar hartstikke mooi, gezellig. Ja.
0: Hoe heb je vorige week naar de troonrede gekeken?
3: Ja, wel een beetje met angst en beven. Ik dacht, ik hoop niet dat die 21% doorgaat. Maar gelukkig is dat eerst toch weer op de lange baan geschoven.
0: Ja, want dat dreigde toch? De BTW bloemen en planten van 21%.
3: Ja. Nou, gelukkig gaat dat niet gebeuren direct. Maar nee. Dat was van ons niet best geweest.
0: Oh, ik dacht dat het nog wel ergens boven de markt hing.
3: Ja, maar volgens mij heb ik hoorde via dat het eerst een jaar is uitgesteld.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja.
3: Ja. Dus het hangt nog wel boven de markt, maar men is daar nog steeds mee bezig.
0: Ja, want het lijkt me sowieso best een lastige tijd. Want ja, we hebben de energieprijzen zijn hoog. Jullie zijn natuurlijk ook in de kassen, zeg maar, van de bloemen. Ook afhankelijk van stookkosten, transportkosten. Betekent dat ook iets voor de prijzen van de bloemen bij jullie dan?
3: Ja, kijk, alles wat duur. Als je naar de supermarkt gaat, merk je ook dat alles wat duurder is geworden. En in de bloemensector is dat net zo. Een aantal kwekers in Nederland stoppen ermee. Dus de transportkosten van buitenland moeten allemaal meegerekend worden. En ook gelukkig zijn er wel wat bewegingen op Eelde. Maar je moet wel wat vaker naar het westen toe.
0: Ja.
3: Dus ja, dat moet allemaal wel een beetje doorberekend worden.
0: Is dat iets wat je waar je 's nachts wel eens van wakker ligt?
3: De nachten zijn al wat kort. En als ik dan lig, hoop ik wel een beetje te slapen. Ja, ik denk er wel eens over na. Maar ja, we moeten gewoon verder, we moeten positief blijven. En we moeten ook andere dingen op het gebied aan gaan boren.
0: Ja, je moet
3: wat veranderen een beetje, ja.
0: Wat creatiever worden misschien in de aanbod of zo, bedoel je?
3: En allerlei dingen. En kijk, je moet het niet alleen van je winkel hebben, zeg ik wel. Je moet ook zorgen dat je buiten huis wat opdrachten hebt. Dus gelukkig hebben we heel veel grote bedrijven. En dat moet je er ook een beetje bij hebben.
0: En die grote bedrijven, daar doe je dan zeg maar de inrichting voor of zo? Of dan leef je bloemen aan, hoe werkt dat?
3: Hydracultuur, bloemen water geven, de verzorging ervan, al dat soort dingen, ja.
0: Ja.
3: Heel veel projecten wat dat betreft.
0: Ja, en wij hebben hier wel eens een plantenbak, zeg ik eerlijk, in de studio gehad, die vol met koffie bleek te zitten. Dat iedereen, het is ons vorige pand nog. Kom je dat wel eens tegen op een kantoor, dat iemand denkt van, oh, daar kan mijn koffiebakje wel in legen?
3: Daar kom ik zeker wel eens tegen. We hebben een heel groot datacenter in de Engshaven vroeger. Dat hebben we nu allemaal nieuw opgericht. Maar we hebben wel een beetje geleerd dat daar geen koffie in moet. Want dat is absoluut niet goed voor de klanten. Nee, zeker niet. Vooral omdat je bij hele grote bedrijven heb je geen aarde, geen modder in planten. Maar dat is allemaal op hydrocultuur met waterwortels. Dus dat wordt allemaal met waterwortels gedaan. Dus dat heeft een bepaalde grens nodig. Dus er moet zeker geen koffie in.
0: Nee. Hoorde ik jou dan zeggen dat jij dat grote datacenter in de Eemshaven binnenkomt?
3: Ja, daar kom ik binnen, ja.
0: Daar ben je
3: een
0: van de weinigen, Klaas-Jan.
3: Daar kom ik 2-3 keer in de week binnen. Dat is een zwaar bewapende gevangenis.
0: Ja. Ja. En hoe is dat binnen?
3: Prachtig. Als je dat ziet, zoveel nationaliteiten en geweldig. Vroeger was het, mijn vader was een jager, die ging dan op jacht in de Eemshaven, konijnen holen en dat soort dingen. En nu staat er fabrieken, nou, dat is werelds.
0: Ik wens je een mooie dag vandaag.
3: Ja, dankjewel.
0: En werk ze, hè.
3: Ja,
0: tot de volgende keer.
3: Hoi.
0: Yo, mooi.
3: Ja,
2: de Vroege Vogel.

0: je in principe alleen 's ochtends draaien, toch? Can you feel a brand new day? Je hoorde de Whistars. Met een nog jonge Michael Jackson daarin. We kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werd na het ongeluk zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij nog is gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De man was een medewerker van de kermisattractie met de naam Hangover. Bij die attractie stijgt een gondel op tot een hoogte van zo'n 85 meter... waarna die in een vrije val snel naar beneden komt. Onderaan de toren wordt de gondel afgeremd door magneten. De politie meldt dat er geen gevaar was voor de passagiers in de gondel. De medewerker was op het moment van de val mogelijk op een plek waar hij niet had mogen zijn. Duitse media schrijven dat hij zich onder de gondel bevond. De politie in München doet onderzoek naar het dodelijk ongeval. De Nederlandse koepel van drinkwaterbedrijven wil zo snel mogelijk een Europees totaalverbod op het gebruik van PFAS. Naast Europese regels moet er volgens de vereniging ook een nationaal lozingsverbod komen, zodat er geen PFAS meer in het drinkwater terechtkomt.
1: Een totaalverbod ervoor zorgen dat er geen PFAS meer in het milieu inkomt, dat we ons milieu niet meer blijven vervuilen. Dat doen we al decennia lang inmiddels. We weten precies wat de schadelijke gevolgen zijn. Dus hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
0: Greenpeace stelt dat er in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater te veel PFAS zit. Toch is het Nederlandse kraanwater gewoon veilig om te drinken, zeggen de waterbedrijven. En wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt? Bij een bloedende wond of bij koortsstuipen. Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van die cursussen, zag het jaarlijkse aantal cursisten in 3 jaar tijd stijgen van 9 naar 15.000.
2: We horen heel vaak dat ouders iets hebben meegemaakt waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen. En dan vervolgens, ja, of ze hoorden bijvoorbeeld van een andere ouder dat die niet wisten wat ze moesten doen. En dat is vaak voor mensen de trigger om toch zo'n EHBO-cursus te gaan volgen.
0: Die cursussen worden op meer dan 20 plekken in het land gegeven en worden soms ook vergoed door de zorgverzekering. Groningse nieuws, zometeen om 6:30. Wat zit erin, Rob?
3: Ja, in de Martinikerk in Stad stond gisteren de langste tafel van onze provincie. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Stacey Abrams, That's So True. Het is bijna 6:30. En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Een motorrijder is gisteravond zeer ernstig gewond geraakt op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Gebeurde rond 9:45 door nog onbekende oorzaak. Hulpdiensten plaatsten zichtschermen op de plek van het ongeval. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Een rijtjeshuis aan de H.J. Topstraat in Veendam heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond iets na 22:00 in de slaapkamer. De huizen rondom werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer ging met meerdere mensen naar binnen en wist daar het vuur snel te blussen. Niemand raakte gewond. Commissaris van de Koning, René Paes, is gisteren niet afgereisd naar de wereldkampioenschappen wielrennen in Canada. Daar wordt morgenavond later bekendgemaakt of Groningen en Drenthe de WK in 2032 krijgen toegewezen. Paes zou daarbij zijn, maar vanwege de kans op boerenprotesten bij het provinciehuis heeft de commissaris besloten in Groningen te blijven. In Provinciale Staten wordt morgen namelijk een gevoelig debat gehouden over de onteigening van een boerenfamilie in Lucaswolde. Al meer dan 10 jaar wil de provincie 31 hectare van de familie onteigenen voor een waterberging en nieuwe natuur. De familie weigert de grond tot op heden te verkopen. Zo'n 500 mensen aten gisteren hun avondeten op een bijzondere plek. De Martinikerk in Groningen was namelijk het decor van het evenement De Langste Tafel van Stichting Present. De stichting bestaat 20 jaar en probeert mensen met een hulpvraag, zoals klussen in huis, te koppelen aan vrijwilligers. Voorafgaand aan het eten werd het Gunslight gezongen en tijdens de maaltijd werden af en toe ervaringen van vrijwilligers afgespeeld. Directeur Babette Versloot kijkt met een goed gevoel naar de 500 etende mensen.
2: Ja, wat ik voel is heel veel gemeenschapszin. Heel veel enthousiasme. Bereidheid om elkaar te ontmoeten, elkaar in de ogen te zien. Ik word er heel blij van.
1: Vandaag is de start van de bietencampagne in Hoogkerk. De nieuwe website, bietenradar.nl, laat op een kaart zien waar de bietengeur te ruiken is. De website is bedacht door Maarten Oostland uit Engelbert en komt dus niet van Cosen Beet Company zelf. Op de site wordt bijgehouden op welke plekken en welke dagen de geur het best te ruiken is. De bietencampagne duurt naar verwachting tot begin januari. En FC Groningen middenvelder Tigo Land is alsnog opgeroepen voor Jong Oranje. Hij is door bondscoach Michael Reiziger toegevoegd aan de selectie, omdat de AZ-verdediger Wouter Goes niet wedstrijdfit is en is teruggekeerd naar zijn club. Eerder werden FC-spelers Tom van Bergen, Tuimer Blokzijl en Jorg Schreuders al opgeroepen voor Jong Oranje. Tigo Land debuteerde bij de beloften in maart in de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen België. Jong Oranje speelt komende vrijdag in Deventer een kwalificatie wedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. Daarna volgen deze interlandperiode nog wedstrijden tegen Jong Slovenië en tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, straks een terugblik op ons lopend vuur van gisteren met de stelling: na mijn dood mogen ze mijn organen hebben. En Harma natuurlijk rond 6:45 met het weer.
5: Goedemorgen.

0: werd er expres ingelaten. Dat was de stotterende studio. Je hoorde Phil Collins.
1: Lopend vuur.
0: Ja, nabestaanden houden orgaandonaties regelmatig tegen. Ook als de overledene geen bezwaar maakt tegen orgaandonatie. De donorwet, die in 2020 in werking trad, heeft daardoor maar voor een beperkt aantal extra orgaandonoren gezorgd. Je geeft nu aan dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie. Als je dat niet aangegeven hebt, als je niks ingevuld hebt, dan is het automatisch. Ja. Maar dan komt het wel nog de vraag bij de familie te liggen. En ja, die schrikken daar soms van. Zitten in een crisissituatie, vrij verdrietig. Nou, artsen hebben ook al bij ons verteld van, nou, we gaan dan ook niet de discussie aan. Dan is het maar jammer. Maar
2: ja.
0: Ondertussen staan wel 1600 mensen op de wachtlijst voor een hart, long of ander orgaan. En als je het echt anders wil hebben, zo zei een arts bij ons ook in de ochtendploeg, ja, dan zul je de wet ook misschien wel moeten aanpassen. Nog meer. Voor de rest zei die arts ook, het werkt wel, de donorwet, maar het had nog beter kunnen werken eigenlijk. En na mijn dood mogen ze mijn organen hebben. Was gisteren ons lopend vuur, wat kwam er allemaal binnen?
2: Ja, de reacties waren nogal verdeeld. Gerard bijvoorbeeld zegt absoluut niet. Iwer daarentegen zegt absoluut wel. Als ik iemands leven kan redden of een leven mooier kan maken met een orgaan of weefsel, waarom dan niet? Henk heeft zich laten registreren als niet-donor. Hij is van mening dat het niet goed is, ook al zijn er best wel mensen mee geholpen. En nee, ik hoef dan ook geen organen te ontvangen.
0: Oké.
2: Okay, ja. Ja. Karin is al jarenlang geregistreerd als donor. Diegene die dat nodig heeft, hoop ik dat ik kan helpen. Ineke zegt, als je jezelf geregistreerd hebt, dan heeft de familie dat maar te respecteren.
0: Ja, dat is ja, wel heel makkelijk op papier te stellen natuurlijk. Hè.
2: Ja,
3: is het, bij een ja is het duidelijk, toch?
2: Ja, bij een ja is het duidelijk.
3: Ja, ja. Ja,
2: maar en bij niet ingevuld, dan, ja.
3: Ja, ja. Dan ben je geen bezwaar, ja.
2: Ja. Ja.
0: Nou ja,
3: dan ontstaat de discussie.
0: Ja, ja, tuurlijk moet je de wens van de overledene respecteren. Maar het, ja, als je het niet weet en je wordt ineens met een voldongen feit geconfronteerd, is dat natuurlijk wel heel hard.
2: Ja, precies. Als je het er nooit over hebt gehad, inderdaad. Ja,
0: heb het erover, dat is misschien wel verstandig.
2: Ja, inderdaad. Ja, Evert, die zijn nog beste mensen. Helaas mag ik vanwege leukemie geen donor meer zijn. Maar hij is het wel eens met de stelling.
0: Nou ja.
2: Ja, soms heb je natuurlijk iets waardoor je niet.
0: Sterkte, Evert.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Arend die zegt nog, ach, men maakt je heus wel weer toonbaar voor je uitvaart. Ze plukken maar uit wat ze kunnen gebruiken. Scheelt ook weer tillen voor mijn vrienden.
0: Ja. Nou, dat werd er een mooie draai aan te geven.
2: Ja.
0: Na mijn dood mogen ze mijn organen hebben, was gisteren ons lopend vuur. Dank voor je mening. En dank ook voor je stem. 64% van de stemmen zijn eens tegen de stelling, na mijn dood mogen ze

0: Die mooie platen van Robbie Williams in de ochtendploeg op Noord. Angels, onze weerengel, om 6:15. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Had een lekker weertje gisteren. Heerlijk zonnetje erbij.
1: Een beetje winderig, maar ach ja, zon was er heel mooi bij. Ja,
0: dat
1: pakt heel veel gouden. Hè, ja. En temperatuur, nou, er was ook niet zo vreselijk veel mis meer. In de stad werd het gewoon 20 graden. En op dit moment is het bewolkt. De barometer staat dus 29 millibar, dus we liggen onder hoge druk. En het is 11,5 groot. 18,5 groot werd gisteren. En Visvliet op dit moment 12 graden. Windstil weer. Het is ook bewolkt. En in Roodschouw gisteren 9,5 uur de zon. Dat betekent dat de zon ongeveer 12 uur schijnt in deze periode. 17,5 graden is het wat. 3 mm is de verdampt. En op dit moment 11 graden bewolkt. In 18 kilometer zicht. Ja, nou, vandaag, ja, het is toch een hele andere dag. Er is veel bewolking. Het blijft wel zo goud als droog. Maar al zo weten dat de bewolking een wat zwolder is, dat er toch een spatje uitkomt. Ik denk dat het zou valt. En in het oosten van de provincie Lattesus en de Hoven zouden ze even zijn. De temperatuur gaat richting een graad of 18 en de wind zwak tot motig komt uit het zuidwesten. Vanavond met vannacht kan de mistbank ontstaan met een minimum van 12 tot 15 graden. Ja, en aankomende nacht gaat natuurlijk ook voor de kalender de haast om 2:05. Dus man, is het ook echt haast. Nou ja, het weer, het paast er mooi bij aan. Bewolkt, kunnen soms een spatje rekening van. En met een motige zuid-zuidwestelijke wind 18 of 19 graden.
0: Dat is dan wel mooi dat het weer naar de kalender kijkt en denkt, wauw,

0: Zo is dat.
1: Maar goed, daarna krijgen wij de Indian Summer, toch?
0: Jou af, ja. Op de week morgen gewoon gebeurt.
1: Oh, lekker man. Nou, kan me nu nog verheugen. Dankjewel. Yo, boy. Zometeen gaan we het hebben over het noodpakket dat we in huis zouden moeten hebben voor als het ergens misgaat. Niet meer voor 3 dagen, nee, voor meer dagen. Hoe? Dan hoor je zometeen.

0: Bert Hadders en de Nozems. En hij danst deur en deur en deur. Een tijdje terug hadden we al die campagne om een noodpakket in huis te hebben. Een noodpakket voor 3 dagen voor als het misgaat ergens in de wereld. En het gevolgen heeft voor ons. Nou, volgens het instituut Klingendaal is dit 3 dagen misschien wel te weinig. Ze hebben dat doorgerekend. Aantal rampscenario's wat zou kunnen gebeuren. En misschien hebben we als Nederlanders wel voor minstens 8 dagen aan bijvoorbeeld ingeblikt voedsel klaarstaan. Zou nodig kunnen zijn. Verslaggever Marco Grimon peilde daarover de mening op straat in Appingedam.
1: Is het noodpakketje weer in huis gehaald?
2: Nee, maar dat heb ik wel. Ik heb 4 vriezers.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: 4 vriezers?
2: Ja, ik heb allemaal groenten op de tuin. En oh. Dus nee, het is geen noodpakket. Wij kunnen ons wel een week redden zo.
3: Nou ja, we hebben altijd wel een aantal blikjes en wat droge goederen. Dus als de nood aan de man komt, dan redden we ons wel.
2: We hebben voor een week in huis.
1: Oh ja?
2: Pas wel, dat zal mijn moeke wel weten.
1: En waar moet ik aan denken dan? Wat voor producten?
2: Brood. Groenten, aardappels, pasta, dat soort dingen kun je, pasta kun je wel bewaren.
3: Blikjes en gedroogde pulvruchten, diverse melen en wat dan ook, dat hebben we altijd wel in voorraad.
4: Robertjes, bietjes, weet ik veel.
2: Maar wij denken nog niet aan een noodpakketje, wij denken niet aan angst, maar ik heb dit altijd op voorraad. Ik heb mijn dochter ook geleerd.
3: Ik verwacht niet dat de Russen morgen in de tuin staan.
1: Dus de voorraad is vooral vanuit gemak?
2: Ja. Wij wonen op een dorp en daar is geen winkel. Dus ja, als ik daar ga boodschappen, dan haal ik het een en het ander in huis. Nee, ik ben een schippersdochter, dus wij konden nooit elke week boodschappen. Mijn ouders niet.
1: Nee.
2: Dus dan krijg je dat in de opvoeding mee.
1: Nou, jullie komen die 8 dagen wel door.
2: Ook nog wel meer als moet. En onze buren mogen ook nog wel even mee eten dan.
1: Alleen
2: het vlees is op duur op. Alleen het vlees is op duur op. Maar goed, dat hoeft ook niet per se, ja.
5: Ik maak me er niet zo druk om. Het komt vast wel goed, dus en dan zie ik dat wel, ja.
1: Wat is nou de tip voor mensen die iets in huis moeten halen?
2: Wat in huis moeten halen? Zorg dat je wasmiddelen voldoende hebt. Toiletpapier, keukenrol. En potten, blikken. Wat je lang kunt bewaren.
1: Wat schaft de pot vanavond?
3: Vanavond niks, want iedere maandag dan heb ik een vaste dag.
1: Oh.
4: Ja, dan eten we niets. Ja, een beetje soep.
1: Jullie eten vanavond bijna niet?
4: Helemaal niet.
1: Alleen. Maar zo kun je best 8 dagen overleven.
4: Ja, zo inderdaad.

Coldplay in de ochtendploeg op Noord. And feels like I'm falling in love. Het is 7:05. Vergeet Facebook. Vergeet X of Twitter. En vergeet Insta. Een oud platform keert terug online. Vanaf vandaag. Welke? Vertel ik je na 7:00.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
3: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
2: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
4: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
2: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is nog nieuws met Rob de Vries.
6: Een motorrijder is gisteravond volgens de politie zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Hulpdiensten plaatsten zichtschermen op de plek van het ongeval. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. In een rijtjeswoning aan de H.J. Topstraat in Veendam heeft gisteravond brand gewoed. De brand ontstond iets na 10 uur in de slaapkamer. De brandweer had het vuur snel onder controle. Uit voorzorg werden omliggende woningen ontruimd. En zo'n 500 mensen aten gisteravond op een bijzondere plek, namelijk de Martinikerk in Groningen. Daar organiseerde Stichting Present, die vrijwilligers koppelt aan hulpbehoevenden, het evenement De Langste Tafel. Jacqueline was voor het diner uitgenodigd door haar vriendin Henka en genoot ervan.
7: Heerlijk. Het is echt hartstikke lekker. Dus, en gezellig. En ik vind het heel ontroerend met zoveel mensen te zingen. Ik moet er alweer bellen van huis. Nee, ik vind het heel mooi.
6: Meer nieuws straks om 8:30.
8: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
9: Meubeldorp. Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
9: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Radio Noord.
14: De Ochtendploeg.
13: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, ik ga met je langs de prikklok. Vroeger zaten we massaal op Hives, weet je nog? Nou, Hives keert terug. Vanaf vandaag vertel je er zo meer over.
16: Goedemorgen.

0: Rosa Ramazzotti en Pew Bella Cosa op deze dinsdag. Het is 22 september en vandaag hebben we veel bewolking, zo zegt Harma. Het lijkt wel droog te blijven, hooguit een spatje regen, voor de rest droog. En misschien wel een beetje zon, maar lang niet overal bij een graad of 18. Maar wacht maar af, volgende week en dan gaan we nog lekker een Indian Summer krijgen, zoals dat dan heet. Ja, ik riep het net al even, begin van dit uur. We weten het allemaal toch, de tijd van de dansende gele banaan.
1: Ja.
0: De glitterplaatjes.
1: Iconisch, krabbelen.
0: De krabbels, ja. Hiveskid, terug.
1: Oh, geweldig.
0: Vanaf vandaag, na 13 jaar afwezigheid. Ja, Hives was er eigenlijk al voordat Facebook groot werd.
2: Ja,
1: klopt.
0: En is uiteindelijk ook verdrongen door Facebook, wat een veel groter platform was. En het wereldwijd was Hives was natuurlijk alleen maar in Nederland. Dat wel 10 miljoen gebruikers op enig moment.
1: Zo, dat is
2: ongelooflijk.
0: Ja, toen was Radionaut ook wel actief op Hives, weet ik nog wel.
2: Oh ja?
0: Ja, ik vond het ook best een leuk, lief platform eigenlijk. Er zat ook weinig haat op Hives.
1: Ja, dat kan ik me ook.
0: Tegenwoordig op de sociale media toch al vaak hebt, dat als jij iets leuks plaatst, dat er altijd iemand iets negatiefs eronder zit.
1: Ja.
0: Dat had je niet op Hives in die tijd. Mediahuis Nederland, waar de Telegraaf onder andere onder valt, en ook het Dagblad van het Noorden volgens mij.
2: Ja,
0: die hebben besloten vandaag, 22 jaar na de oprichting, Hives terug te brengen. Is ook onderzoek geweest en inderdaad blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives waarschijnlijk of zeker zou gaan proberen. Vooral ook omdat er minder algoritmes, of zelfs misschien wel geen verslavende algoritmes, achter gaan zitten.
2: Oké,
1: nou, dat is interessant.
0: Is de belofte.
2: Ja, precies. Ja, dat zou heel slim zijn als ze dat niet zouden doen. Het gebruik van dat soort dingen.
0: Want ik vond Facebook altijd wel nog wel leuk, omdat je dan ook een beetje kon volgen wat je vrienden deden, zeg maar. Maar dat is al lang niet meer zo op Facebook. Daar heb je ook een heel algoritme. En heel af en toe komt er iets van een vriend of kennis van je tegen.
2: In je tijdlijn.
0: Ja, maar voor de rest is het allemaal andere dingen die voorbij komen. Dus
2: ja.
0: Nou, dit zal wel leuk zijn en dan gaan we weer krabbelen.
1: Oh, nou, dat vind ik leuk.
0: En als het echt heel leuk is, dan doen we weer zo'n dansende banaan.
1: Ja, ga ik ook een krabbel op jullie pagina achterlaten.
0: Oh,
1: ja,
2: leuk. Eerst nog even een accountje aanmaken.
1: Ja. Oh, mag je dan ook weer al je eigen kleuren bepalen? En
0: oude account terug. Ik wil mijn oude account terug.
1: Oh ja, ik ook. Ja. Oeh, ik zou wel heel erg benieuwd zijn wat daar nog allemaal op staat.
0: Ja, het is allemaal weg natuurlijk. Ja. Ja, waren jullie vroeger op school van de hoge cijfers halen? Of was het uitrekenen waar je aan het eind van het jaar precies op terecht moet komen om nou net een 6 of een 7 te halen of zo?
2: Nou, het ging van het vak af.
0: Ja.
2: Bij wiskunde moest ik inderdaad wel uitrekenen wat ik moest halen, dat laatste proefwerk. Ja.
0: Ja. Er is een student van de Universiteit Leiden geweest. Die is tot aan de Raad van State aan het procederen geweest om zijn masterscriptie niet een 8, maar een 9 te krijgen. Wat was nou het geval? Hij moest hem inleveren vlak voor een Pinksterweekend en vorig jaar. Maar het nog niet af, had hem gemaild. Ik werk het Pinksterweekend door en dan lever ik hem na Pinksteren in. En toen had een docent ook laten weten daar niet per definitie op tegen te zijn en geneigd te zijn om dat toe te staan. Nou, dat is dus gebeurd. Hij heeft hem na Pinksteren ingeleverd, kreeg een 8. Maar ik krijg ook te horen, ja, het was eigenlijk een 9, maar we doen een punt aftrek omdat je te laat hebt ingeleverd. Nou, daarmee heb jij extra tijd gehad ten opzichte van anderen.
1: Wat een onzin. 4 dagen.
0: Ja, maar ja, de deadline is deadline, toch?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou ja, maar dan is het einde ook een beetje zoek. Maar goed, die man had een 8, of die jongen had een 8. Ook prima, zou ik denken.
2: Ja. Oh ja,
1: hartstikke mooi.
2: Hij had je dichtknijpen, toch?
1: Ja.
0: Hij vocht daar bij het college van beroep voor de examens. Dat verloor hij. Toen is hij naar de Raad van State gegaan en daar heeft hij gewonnen. Ja, en die zegt van ja, okay. De examinatoren mogen echt daar wel rekening mee houden, maar hadden van tevoren wel duidelijk moeten maken, ja, als je dat doet, als je het te laat levert, dan kost je dat een punt.
1: Ja, eens. Ja.
0: Het is nou niet gezegd overigens dat hij een 9 gaat krijgen. Er moet nu opnieuw beoordeeld worden met daarbij in ogenschouw de uitspraak van de Raad van State.
2: Oh. Ja.
1: Dat is ook bijzonder,
0: ook
1: ja.
0: Toch voor een 8 of een 9. Maar goed.
2: Bijzonder dit.
0: Ja. Nou, dan nog dit. Vorige maand, op 25 augustus, schrokken we toch een beetje op van het nieuws dat Dolly Parton was overleden. Kreeg veel aandacht toen. De Amerikaanse staat Californië heeft nu 25 september uitgeroepen tot Dolly Parton Day. Ieder jaar weer met allerlei herinneringen en vieringen van het leven van Dolly Parton. Waarom op 25 september?
2: Dat was inderdaad mijn vraag.
0: Nou, working 9 to 5, 9-25, Amerikaanse schrijfwijze van de 25e dag van de 9e maand. Working 95. Ach, die ga ik even opzoeken. Doen wij vandaag op de 22e vast. Een kleine eerbetoon nog even aan Dolly Parton. Gewoon omdat er een heel lekker liedje is.
1: Zeker, ja.
0: Dolly Parton Day op 25 september dus.

0: Shakira en Burna Boy en het WK-liedje. Dat is lang geleden alweer, het WK. Dai, dai.
1: Lopend vuur.
0: Ja, en dus zijn we momenteel weer aan een ander sportevenement verzeild geraakt. Namelijk het WK wielrennen momenteel in Montreal. De tijden hebben we al gehad. En komend weekend de wegwedstrijd. En op dat evenement in Montreal wordt ook bekendgemaakt waar het WK wielrennen in 2032 komt. Is het Groningen / Drenthe of is het India? Die twee zijn nog overgebleven. Overigens deden wij in 2020 ook al een poging om het binnen te halen. Dat strandde toen. Nou, daarover straks meer. Mm-hmm. Nu naar het evenement van nu, want ja, er wordt wat geld ingestoken. Er is vanuit Nijmegen bijvoorbeeld 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de organisatie. Daar is in de politiek wel wat kritiek op gekomen. Maar zo wordt ook gesteld, het brengt ook heel veel terug. Groningen en Noord-Drenthe kunnen zichzelf in de etalage zetten, zegt Jacob Klompien, de kwartiermaker van Nijmegen. En die zegt ook, ja, willen investeren in zelfbewustzijn, een gevoel creëren bij mensen dat wij ertoe doen, en dan helpt dit. We weten natuurlijk nog wel dat we de start van de Giro hier hadden met Gironingen 2002. Drenthe had de start van de Vuelta, de Ronde van Spanje, in 2009. En wie weet komt daar een nieuw wielerevenement bij. Het is altijd leuk als er iets gebeurt in de stad.
2: Zeker.
0: En is het ook, maar is het ook goed voor Groningen? Daar gaat ons lopend vuur over met de stelling, het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen.
2: Ik denk het wel. Er straalt natuurlijk wel veel van af. Veel promotie natuurlijk. Maar 20 miljoen haal je dat bedrag wel weer terug. Dat vraag ik me wel af.
0: Ja. Maar ja, goed, er is natuurlijk vanuit Nijmegen heel veel geld beschikbaar voor van alles en nog wat. En als je het geld ervoor hebt, zou je kunnen zeggen, steek het er maar in. Maar goed, dat kan ook naar iets anders. Hè,
2: ja, dat partijen. Wou ik zeggen. Ja. Dat kan ook naar andere evenementen of andere projecten toe gaan.
0: Als het eenmaal hier is, gaan we er wel een hoop plezier van beleven. Natuurlijk, dat hebben we met de Giro ook gehad. Daar hebben we een hoop plezier van gehad met elkaar.
2: Ja, zo'n WK wielrennen met al zijn disciplines, dat duurt toch al snel een week of twee. Hè?
0: Moeten ze wel nagedenken over hoe je dan Groningen en Drenthe in beeld gaat brengen. Ik heb afgelopen weekend even gekeken naar de tijdrit in Montreal.
2: Ja.
0: Dat zag er best saai en geestig uit.
3: Oh, ja?
0: En ik dacht van, nou had ik dat toch niet per se gelijk op de kalender staan van, ik ga even naar Montreal toe.
3: Mm. Ja.
0: Maar misschien dat de wegwedstrijd andere beelden.
2: Ja, we hebben hier niet zo heel erg veel bergen natuurlijk. Ja, de Vanberg in Wijster in Drenthe. En voor de rest weinig hoogteverschil. Ja, dan mag je hopen op flinke winter, regen. Ja. Hè, dat je ook waaiers
0: krijgt. Ja.
2: Dan kan het een leuk evenement worden.
0: Nou, ik heb gisteren nog even de documentaire over Jasper Staal, de zoon van Ede Staal, gekeken. En dan zag je ook de beelden vanuit de lucht van het Groninger Hogeland. Prachtig mooi. Dus als je die beelden op de wereldwijd op tv krijgt, dat zou wel heel mooi zijn.
3: Ja, dat is wel tof.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ben benieuwd wat jouw mening is. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen, is de stelling vandaag in ons lopend vuur. Vind het fijn als je meepraat op 050-3188-288. En stem even op rtvnoord.nl of via de app van Noord. Dat kan beide. 38% van de stemmers op dit moment, en dan staat er een kleine half uurtje op, zegt eens tegen de stelling, het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen op onze verjaardagskalender. Jort Kelder is jarig. Meningenmachine, zou ik kunnen zeggen. Presentator ook van radio- en tv-programma's. 62 geworden vandaag. Andrea Bocelli, de Italiaanse operazanger, viert zijn 68ste verjaardag. En dit is ook de verjaardag van Sanne Hans. Die kennen we beter als Miss Montreal. Zij wordt 42 en dat vieren we.

0: Sanne Hans, Miss Montreal, is jarig vandaag. Haar eerste hit draaide in de ochtendploeg. Just a Flirt op haar verjaardag. En zometeen het Groningse nieuws hier. Rob, wat zit daarin?
1: Ja, dan hoor je waarom drie mannen uit Oost-Groningen een lagere straf hebben gekregen door knoeiwerk van de politie. Wat de politie precies heeft gedaan, dat hoor je zo.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
0: En zo is het alweer bijna 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een motorrijder is gisteravond volgens de politie zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Borgsloot tussen Groningen en Meerstad. Gebeurde rond 9:45. Hulpdiensten plaatsten zich schermen op de plek van het ongeval. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. In een rijtjeswoning aan de H.J. Topstraat in Veendam heeft gisteravond brand gewoed. De brand ontstond iets na 10 uur in de slaapkamer. De huizen rondom werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer wist het vuur snel van binnenuit te blussen. Niemand raakte gewond. Drie mannen uit Oost-Groningen die zich voordeden als nepagenten hebben door knoeiwerk van de politie een lagere straf gekregen. Het drietal werd verdacht van het oplichten van een 82-jarige vrouw uit Stadskanaal. Ze gaf haar sieraden, bankpas en pincode af aan de nepagenten en boekte bovendien geld over van een spaarrekening. De vrouw raakte in totaal €40.000 kwijt. De zaak lag 2 jaar op de plank omdat het politierapport volgens de officier van justitie rommelig was. Alles stond door elkaar, waardoor er voor het Openbaar Ministerie geen chocola van te maken was. Een van de verdachten, een 20-jarige man uit Oude Pekela, werd vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs is. De twee mannen die wel werden veroordeeld kregen werkstraffen van 240 en 60 uur en moeten het slachtoffer bovendien terugbetalen. Commissaris van de Koning René Paes is gisteren niet afgereisd naar de wereldkampioenschappen wielrennen in Canada. Daar wordt morgenavond bekendgemaakt of Groningen en Drenthe de WK in 2032 krijgen toegewezen. Paes zou daarbij aanwezig zijn, maar vanwege de kans op boerenprotesten bij het provinciehuis heeft de commissaris besloten in Groningen te blijven. In Provinciale Staten wordt morgen een gevoelig debat gehouden over de onteigening van grond van een boerenfamilie in Lucaswolde. Al meer dan 10 jaar wil de provincie 31 hectare onteigenen voor realisatie van een waterberging en nieuwe natuur. De familie weigert de grond tot op heden te verkopen. Morgenavond weten we dus of de 2K wielrennen in 2032 naar Groningen en Drenthe komt. Enkele jaren terug waren er ook plannen om het evenement naar het noorden te halen. Een poging het WK in 2020 te mogen organiseren mislukte. Renate Groenewold was destijds een van de kartrekkers en vond het een leerzame ervaring.
14: Zo kijk ik naar alles hoor. Je leert altijd overal van. Ik vond het echt... Ik vond het leuk om te doen en ja, de teleurstelling was eens enorm groot toen er in Groningen uiteindelijk tegengestemd werd.
1: Zo'n 500 mensen aten gisteravond hun maaltijd op een bijzondere plek, de Martinikerk in Groningen. Stichting Present organiseerde daar ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan het evenement De Langste Tafel. De stichting probeert mensen met een hulpvraag, zoals klussen in huis, te koppelen aan vrijwilligers. Voorafgaand aan het eten werd het Gunslied gezongen en dat klonk zo. Toch wel mooi, hè? Dat klinkt toch wel mooi in die kerk.
0: Met die orgel erbij.
1: Ja, precies.
0: Heel erg mooi.
1: Nou, meer daarover in het volgende uur.
0: Dankjewel, Rob.
15: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
16: Bouw- of metaalproject?
17: Staaldigitaal.
16: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
16: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, nu het najaar aanbreekt, gaan we de geur van de suikerfabriek natuurlijk weer ruiken. En maar waar doe je dat het beste of juist helemaal niet? Nou, daar is nu een speciale app voor, een bieten.

0: naar Ronstadt, It's So Easy, One Republic daarvoor. In de ochtendploeg op Noord, 8:09. Vandaag begint de bietencampagne weer. De eerste wagens rijden ook alweer door stad en ommeland. En dan kun je ook misschien de geur wel weer ruiken. De geur, bekende geur van de Kozen Beat Company in Hoogkerk. Die geur rook Maarten Oostland vroeger ook altijd. Al op school, in de Schildersbuurt, in de stad. En hij komt nu met bietenradar.nl, waarop je precies kunt zien waar je de bietengeur kunt ruiken. Maarten, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Waarom heb je dit bedacht?
1: Nou, ik was samen met mijn compagnon Mark Cornelius was ik aan het kijken van, goh, wat kunnen we allemaal met AI doen? We hebben een AI-bedrijf. En zo zaten we een beetje te sparren. En op een gegeven moment kwamen we op van, nou, wat is iets wat vaak terugkomt? Ja, en dat is toch die bietengeur in Groningen. En toen dacht ik van, nou, laten we een bietenradar maken.
0: Met AI?
1: Met AI, uiteraard, ja.
0: En heeft het dan ook een doel of is het vooral gewoon een aardigheidje?
1: Ik ben eigenlijk ook zelf wel heel benieuwd van hoe die geur echt verspreidt door de stad. En welke wijken je meer ruikt en minder. Dus mensen kunnen ook meldingen doen, zodat we het ook wat beter in kaart kunnen brengen. Zodat die modellen, de AI-modellen, daar ook weer wat betere voorspellingen op kunnen doen.
0: Jullie zijn afhankelijk van de input van mensen die aangeven van ik ruik het of ik ruik het niet.
1: Ja, want wij halen we het weer op via Open Meteo. En dan halen we de windrichting op, de windsnelheid, windstoten en de bevolking, of het lage of hoge bevolking is. En dat verversen we elk uur. En op basis daarvan doen we eigenlijk een voorspelling. Maar ja, mensen ruiken natuurlijk zelf het beste of ze het in hun buurt ruiken of niet. Dus vandaar dat we ook die melding hebben toegevoegd.
0: Ja, maar ik zit nu even te kijken. Je hebt dan je hebt 5 categorieën, zeg maar. Van niks, vaag, zoet, duidelijk bieten, stevig en raamdicht. Nou, dan zien we dat we zelfs in Engelbert, Ten Boer, Bedum, Winsum, die hele hoek, daar is wel vaag zoet.

0: Die hebben dat nog niet ingebouwd, maar dat zou nog wel een leuke toevoeging kunnen zijn, inderdaad.
1: Ja. Voor de toekomst of voor de nabije toekomst dan?
0: Voor de nabije toekomst.
1: Ja, ja, maar jullie gaan het verder uitrollen. En blijft het dan hierbij? Of heb je al contact gehad met de suikerfabriek hiervoor?
0: Nee, nog geen contact gehad inderdaad. Nee, en ik dacht ook misschien dat de gemeente Groningen misschien ook wel interessant vindt om dit soort informatie te kunnen lezen of te kunnen krijgen. Dus nee, verder nog geen contact gehad. Maar zouden we nog even contact kunnen hebben inderdaad.
1: Ja, en is het dan voor jullie ook als AI-ontwikkelaars ook gewoon kijken hoe werkt dit en misschien kunnen we het op andere fronten verder ook gaan gebruiken?
0: Nou, wij vonden het vooral heel leuk om te kijken van goh, hoe ver kunnen we nou komen met de AI om zoiets te maken. En het kostte ons eigenlijk maar slechts een dag om dit concept met AI te maken. AI heeft best wel een groot gedeelte gedaan. Heeft een aantal ontwerpen gemaakt van hoe het eruit moet komen te zien. Daaruit kon ik op een gegeven moment kiezen. Ik heb uiteindelijk het ontwerp gekozen die er nu staat. En her en der hebben we nog wat veranderingen in aangebracht. Zo hebben we onder andere ook bijvoorbeeld de Groningse taal toegevoegd. Rechtsbovenin ja, kun je ook op Gronings klikken. Dus ja, we zijn natuurlijk Groningers. Dus.
1: Ja, Heibel Zuid staat er, ja. En welke herinnering roept de suikerfabriek bij jou dan op die geur?
0: Nou, ik zat op het Augustinus College op school. Dat is de Schilderswijk. Dus daar ruik je dat altijd wel heel goed. Ik kwam altijd vanaf het station. Ik woonde in Haren en ik kwam op de fiets of ik ging met de trein. En dat is eigenlijk wel pal dat gebied ook. Dus ik rook dat altijd heel goed.
1: Ja, ja. En vond je het dan lekker of juist niet?
0: Ik vond het niet heel vervelend, nee. Ja. Nee, deze website is ook niet echt bedoeld als een soort klachtensysteem. Maar meer gewoon van leuk, van oh ja, is het vandaag goed te ruiken of niet.
1: En we gaan af en toe eens kijken. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Fijne dag.
1: Maarten Oostland over bietenradar.nl. En zometeen het weer met Harma en ons loopt het vuur over het WK wielrennen in Groningen.

0: Gun Marieke en Speed Me. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Andere dag dan gisteren, hè?
1: Ja, er is wel meer bewolking. Het oosten van de provincie doorzit nog wat meer goed. En de bewolking verwacht ik zo of het zou nog wel eens even wat zon, maar de god in de loop van de dag ook verdwijnen. Maar het is wel rustig. Van gisteren zo'n waarde het wel behoorlijk deur. Een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. En van de ochtend is het een zwakke tot motige wind. Die komt uit het zuidwesten.

0: bewolkt weer, wel droog en in de loop van de dag overal de bewolking. De temperatuur die komt dus om de binnen groen of 18. Vanavond min vannacht kan er wat mistbank ontstaan. Overtouw klootjes dus wat even op met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. En met een bewolkte dag, de kin hier en door is een spatje regen van. Maar overdag gaat nog wel met 18, 19 graden. Loopt er in de middag en over van de Westen buiten.
1: Dankjewel, Arma.

0: 54 Ultra, talk to you.
1: Lopend vuur.
0: Spannende week voor Sportminnend Groningen. Morgenavond laat horen we of het WK wielrennen nou wel of niet naar Groningen en Drenthe komt. Of dat India ermee vandoor gaat. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen, is ons lopend vuur.
2: Ja, Gea zegt prima, de wereldkampioenschappen wielrennen in het noorden. Een leuke sfeer en het zet ons mooi op de kaart. Op een positieve manier. Greetje daarentegen zegt, ja ho eens even, daar is het geld niet voor bedoeld. Ik dacht dat dit voor de leefbaarheid van de dorpen was. Bijvoorbeeld het organiseren van een buurtbarbecue of een gezellig buurtfeest in dorpshuizen. Leuke uitjes voor ouderen. Aan dit soort taferelen heeft de burger niks aan. Ze weten van gekheid niet om de pot leeg te trekken. Koos die zegt, onze veelgeplaagde provincie zou toch even mooi in de schijnwerper staan. Wie weet hoe dit uitpakt. Die 20 miljoen schuurt wel bij mensen, begrijpelijk. Maar Nijbegun is niet voor aardbevingsschade. Het moet Groningen leefbaarder maken. Dus kom maar op met dat WK. Willem die zegt, of nou ja, die noemt het eigenlijk een snoepreisje naar Canada. Ja.
0: Voor oude mensen die er nu zijn.
2: Ja. Ja.
0: 050-318-288. Praat met ons mee over dit thema. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 39% van de stemmers is het eens met de stelling. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. Straks na 8 praat ik trouwens met Renate Groenewold. Die was er destijds bij toen Groningen het probeerde binnen te halen voor het jaar 2020. En dat mislukte toen. Daar gaat ze straks over vertellen. Hier in de ochtendploeg.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Dit is Queen.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Het is nu 8 uur.
9: Dooral Negens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
10: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
9: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
11: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
9: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
2: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
1: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de Straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
3: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
1: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
15: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
16: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team. team over wie u nodig heeft en bekijk binnen één werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
17: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedden.

Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loopt je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1.5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl. Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA... gecertificeerde partners. www.wrk.team.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
12: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
14: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
13: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
14: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
13: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

0: get it back.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt.
0: Feeling's gone and I just can't get it back.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
2: Het is nu 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. De schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
11: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Lunchtijd.

Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
15: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
16: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
18: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

0: Het is nu 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.

Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

0: Het is nu 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hoopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
0: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
13: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

0: Het is nu 5:00.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Wil van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Wil sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Wil de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Wil spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Wil. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team. Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies
0: kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

0: Het is nu 6 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.

Maak me proten maar. Ik heb geen snelle babbel, ik kom gewoon uit Noorden. En als ik eens wat zeggen wil, kom ik naar doe mijn woorden. Nee, doe verrek, wij vichtje wil stoel wel vanochtend met mijn bioscoop. Nee, doe verrek, wij vichtje wil stoel wel vanochtend met mijn bioscoop. Wat dacht Stefan als ik vanochtend verdien in mijn kortje koop?

doe verrek, laat weg, je wil stoel of nog mijn mino op de bioscoop. Ik doe verrek, laat weg, je wil stoel of nog mijn mino op de bioscoop. Mijn dochter van haar zeker, van om die je mijn kooitje koopt.

Ben je een koortje kopen?

0: Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Het is weer zaterdag en zaterdag op de kalender en 12 uur op de klok betekent bij Groningen 1 de streekomroep van Oost-Groningen tijd voor de muzikale lunch. Vandaag gingen we aflevering 504 van start met Box of Candy. Een rockabilly-oudje van Vince Everett uit 1963. Wij haalden hem vandaag van het album The Real Vincent Everett door het Fury label in 1999 uitgebracht. Vandaag, ja, hebben wij ook een soort van Box of Candy voor je samengesteld. Tot 2 uur kun je weer genieten van Americana Roots and Country muziek in het programma Stew Time. En wat zit er vandaag dan nog meer na deze opener in ons wekelijks stoofpotje? We hebben de gebruikelijke rubrieken met uiteraard andere ingrediënten. Dus hoor je straks tracks van ons album van de week, een twin song. En in de studio hebben we een gesprek met Cecile Gardens. Over het waarom hoor je straks. En naast de informatie heeft ze ook 3 liedjes meegenomen, deze Groningse countryzangeres. En nieuw werk is er straks van onder andere Daryl Mosley, Wilson Banjo Company en de Star Room Boys. We gaan eerst verder met bluegrass klanken en wel de nieuwe single van de groep die ik daarnet noemde, Wilson Banjo Company. In het lied wordt verteld over dat je soms iets moet verbranden om iets nieuws te kunnen beginnen. Overigens in de landbouw een bekend fenomeen, want daar werden en worden akkers nog steeds afgebrand voordat er opnieuw zaad wordt gezaaid en er vervolgens weer kan worden geoogst. Hier is Burn Down the Fields van de groep Wilson Banjo Company.

Zeg maar nee, dan krijg je de twee. We bleven, dat heb je vast wel begrepen, nog even bij de Bluegrass. En deden dat met nieuw werk van Daryl Mosley. Door het Pine Castle label op 18 september jongstleden uitgebracht. Het gaat om het album Little Moments. Met daarop het lied She Knew It All. En Daryl gaat in het lied terug naar zijn oma. Denkt aan haar als persoon, haar goede raad, oplossingen voor. Ja, oma wist wel raad. She Knew It All. En dat brengt ons bij ons album van de week. Ex Connolly, Yesterday's Man, door hem zelf uitgebracht. Dat wil zeggen, het gaat uitgebracht worden, want de release staat voor 30 oktober aanstaande. De spotlight dus op deze uit Oxfordshire in het Verenigd Koninkrijk afkomstige singer-songwriter Ex Connolly. Hij debuteerde in 2014 met het album How About Now op het Drumfire label. Inmiddels zijn we een aantal albums verder en is zijn schare fans gegroeid. Connolly zelf is zich in de tussentijd steeds meer gaan toeleggen op het schrijven, waarbij het hem vooral gaat om de eenvoudige directheid van zijn teksten waarmee hij zijn publiek wil raken. Voor het nieuwe album Yesterday's Man koos Connolly voor een vertrouwde opnamestudio. De Woodworm Studios, en die bevinden zich in Oxfordshire met aan de helmstok Stuart Jones. Zijn laatste album, Your Pal Slim, Songs of James Hand, ook daar opgenomen, leverde hem in 2025 een Grammy-nominatie op. Wie weet wat dit voor het nieuwe album Yesterday's Man gaat betekenen. Dat wachten we af. Hoe dat nieuwe album klinkt, dat wil ik je nu laten horen en hoef je niet meer op te wachten. De titelsong, hij is veelzeggend, maar zeker niet achterhaald. Niet van yesterday, maar gewoon vandaag. Ga beginnen met wat X het liefste doet. Ik zei al, liedjes schrijven. Hier is Someone Wrote a Song About You.

0: album van de week, waarin we de spotlight richten op Yesterday's Man van X Connolly. Yo, it is someone wrote a song about you and Yesterday's Man. En dan gaan we verder met het aangekondigde gesprek met Cecile Gardens. Ze zit eigenlijk vanaf het begin al bij me. We hadden al eventjes, zoals de muziek draait, wat gesproken, maar nu maar even officieel. Fijn dat je er bent. Goedemiddag, Cecile.
1: Dankjewel, goedemiddag.
0: Ja, en ik heb je ook al even laten weten, het is best lang geleden. Nou ja, wat is lang? Relatief natuurlijk, maar best lang geleden dat we elkaar even gezien hebben.
1: Ja, klopt. Dat is wel een tijdje geleden.
0: Ja. En toen waren het de eerste schreden op het muzikale pad, zeg ik dan maar even, alhoewel. Je bent, dacht ik, rond je 14e begonnen met gitaarspelen.
1: Ja, nou, ja, inderdaad. Maar toen we elkaar voor het eerst zagen, had ik nooit verwacht dat ik 2 jaar later er zo bij zou zitten.
0: Nee, precies. Want je hebt ondertussen wat schreden gezet. Dan nemen we hele grote passen. Ja. Laten we wat pasjes doen.
1: Ja.
0: Even, wat trok jou? Want ik heb jou omschreven als de Groningse country-artieste. Waar van het Groningenland, waar stond jouw wiegje?
1: In Bedum. Ja.
0: En vanuit Bedum ben jij de wereld gaan ontdekken. Want de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben, laten we dat even achter ons. Maar toen liet je me weten. Ik ga voor een iets afsluitends van mijn aardrijkskundestudie. Ga ik naar Australië.
1: Ja, ik zou naar het een halfjaartje naar Australië.
0: Ja.
1: En dat beviel eigenlijk best wel heel erg goed.
0: Ja, is het jou goed bevallen?
1: Ja. Ja, want ik nam mijn gitaar mee. Want ik dacht, ik moet natuurlijk wel nog steeds een beetje muziek maken. En dat deed ik altijd in Nederland ook. In de weekenden. En de muziek is daar gewoon echt gaan rollen.
0: Ja, en muziek is ook een beetje voor jou de uitlaatklep. Om als je studie dan eventjes, dat je denkt, ik moet en wil ook wat anders te doen hebben. Dan is die gitaar vreselijk belangrijk voor je.
1: Ja.
0: Ja, en schrijf je dan ook, want we hadden net X Connolly met Someone Wrote a Song About You. Heb jij ook dat je voor jezelf liedjes schrijft of cover jij werk? Hoe gaat dat bij
1: beide.
0: Jou?
1: Ik doe beide. Dus, maar ik merk dus vooral, ik schrijf heel vaak nummers wel om mijn eigen emoties en gedachten, zeg maar. Om daar dat te kunnen verwerken ook vaak.
0: Ja.
1: Dus mensen vragen dan van hoe schrijf je een nummer? Dan denk ik, hoe schrijf je geen nummers? Want ik heb dat echt nodig. Want ik denk, ik moet nu echt hier een nummer over schrijven. Want
0: ja. Wat is zo'n moment, om eens even concreet te worden, wat is zo'n moment dat je dacht van, maar dit moet iets worden?
1: Ik ben bijvoorbeeld een keer een man tegengekomen op straat. En die vertelde zijn hele levensverhaal. En toen dacht ik, wat is deze man inspirerend? Dus toen heb ik hem, over hem een nummer geschreven.
0: Zomaar een wildvreemde die jou aansprak?
1: Ja.
0: Of was jij gitaar aan het spelen? Een soort van busking noemen we dat dan, hè? Op straat spelen. Dat hij bij je bleef staan. Hoe kwam dat? Hoe ging dat op dat moment dan?
1: Ik had wel mijn gitaar bij me, maar ik was niet aan het spelen.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat de gitaar wel aandacht trok, dat hij daarom naar mij toe kwam. Maar
0: ja. Zou je dat hier in Nederland zo ook op de straat? Of heb je dat hier ook wel eens meegemaakt? Dat men dan spontaan naar je toe kwam met een verhaal. Ook nog een levensverhaal ook nog.
1: Nee, niet heel snel. Mensen zijn toch in Nederland wat meer naar zichzelf getrokken, denk ik.
0: Ja. En wat is het resultaat van dat gesprek met die meneer die jou zijn levensverhaal vertelde? Waar heeft dat uiteindelijk toe geleid? Wat is de titel van het lied?
1: Het nummer heet The Man on the Tram. En ik heb het uitgebracht op Spotify.
0: Nou, mensen kunnen het nu hier horen.

0: We hebben meer handen nodig, hè? We moeten elkaar bijstaan. Positief bericht in het lied.
1: Ja.
0: God, een meneer die je zomaar op straat aanschiet en zijn levensverhaal vertelt. En dat leidt dan tot The Man on the Tram.
1: Inderdaad, ja.
0: Er is ook een mooie videoclip bij, dus degene die ook nog eens zich wil laten leiden door beelden. Alhoewel ik het altijd leuk vind om zelf beelden bij een... of dat nou een boek is of een tekst of een gedicht. Vind ik leuker om een eigen schilderij daarbij te bedenken. Hoe sta jij daarin? Want jij schildert natuurlijk eigenlijk ook, maar in dit geval met woorden.
1: Ja, klopt inderdaad. Nee, ik heb dus... Af en toe vind ik dat wel heel leuk. Want je hebt eigenlijk dat hele proces van een nummer schrijven tot een nummer uitbrengen. Ze begint eigenlijk in je slaapkamer met een pen en papier en een gitaar in handen. En dat werkt helemaal zo uit. En vaak heb ik dan inderdaad ook op een gegeven moment er een beeld erbij wat ik van een videoclip... Wat ik zou willen zien.
0: Dus, ja. En spreek je dat dan ook met de man die de video gaat schieten? Spreek je dat dan nog door?
1: Ja.
0: Dit zijn mijn ideeën, hè?
1: Ja, het gaat met een script dan echt. Ja,
0: precies.
1: Ja.
0: En op die manier komt dat dan tot stand, de video en ook het lied. Hoe vaak gaat een tekst bij jou er een streep door? Of wordt het een prop papier en gaat het in de prullenbak? Met andere woorden, hoe snel lukt het jou om datgene te schrijven, te vertellen wat je eigenlijk wilt vertellen?
1: Nou, omdat ik echt aan mijn gevoel schrijf, schrijf ik de meeste nummers eigenlijk heel erg snel.
0: Ja.
1: Dus dan doe ik daar een half uurtje over en dan ben ik klaar. En dan leg ik hem ook echt aan de kant. En dan kijk er een paar dagen nog een keer naar. En dan ga ik dus de kleine dingen aanpassen. Ik denk, die lyric, die tekst kan toch een beetje aanpassen. Om dan echt fine te tunen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk het hele proces van een nummer zelf schrijven, dat gaat heel snel.
0: Ja, oké. Maar dan ben jij vaak in je uppie. Je bent ook in je uppie die kant op gegaan. Want dan praten we over voor je studie naar Australië enzovoort. Maar heb jij een klankbord nodig? In de zin van, je speelt het aan iemand voor. Wat vind je ervan? En ga je dan nog laten leiden door aanpassingen?
1: Nee. Het is vaak inderdaad ook mijn eigen verhaal. Ik heb nu een band in Australië.
0: Zo.
1: Dus dan ga ik met mijn Australische vrienden, speel ik het liedje voor. En dan heb ik wel eens van, wat vinden jullie ervan? Hebben zij vaak nog toevoegingen. Niet echt aanpassingen, maar het is vaak toevoegingen.
0: Ja, en dan zijn het toevoegingen textueel of toevoegingen qua instrument. Dit daar even naar voren laten komen. Hier wat meer pedalsteel of daar.
1: Ja, qua instrumenten.
0: Ja. En als we het over jouw band hebben, hoe groot is je band? Ja, ze zijn er helaas niet, maar wie zit er in jouw band?
1: Ja, we zijn met drie anderen. Dus ik heb een bassist, een drummer en een gitarist.
0: Ja, en dan overval ik je even, maar hoe heet de... Zijn het mannen? Zijn het mannen en vrouwen? Of alleen vrouwen? Ik bedoel, het kan allemaal.
1: Mannen. Ja.
0: En qua naam, wie speelt wat?
1: James speelt gitaar, Riley speelt... drum en dan deze speelt bas.
0: Oké. En dan hadden we het wel even over tijdens de muziek. En je hebt wel een pedalsteel, want die zat net heel duidelijk ook wel in jouw lied The Man on the Tram. Wie is dan verantwoordelijk voor de pedalsteel? Of is dat een gastspeler die toevallig meedoet op dat moment?
1: Ja, de nummers neem ik op in een studio. Dus mijn producer in Australië, die ik weet eigenlijk niet wie het was, maar die is... Ik kon wel pedalsteel...
0: Oké, ik hoor wel dat jij heel wat schreden al hebt gezet. Een producer, een eigen band, driemansformatie in dit geval.
1: Ja.
0: Hoe lopen optredens? Kun je daar ondertussen, want we hebben het ook al wel eens even gehad... Ja, je gaat die kant op voor studie, maar een visum aanvragen... betekent vaak ook handen uit de mouwen steken.
1: Ja, dus voor mijn visa moest ik inderdaad nog wel even mijn handen uit de mouwen steken. Heb ik nog 3 maanden in een aardappelfabriek gewerkt.
0: Ja.
1: 2 uur van Melbourne vandaan, want ik woon in Melbourne.
0: Ja.
1: Maar toen ik daar ook klaar mee was, toen heb ik eigenlijk gewoon al mijn pijlen op de muziek gezet. En ik doe dat nu fulltime.
0: Ja. En het werken in die aardappelfabriek heeft niet geleid tot een potato song?
1: Nee.
0: Is het niet dat je daar stond zo van... nou heb ik een mooie aardappel in mijn hand. Dit is er een voor... als onderwerp voor een lied?
1: Nee, ik heb wel dingen die er dan in de fabriek zijn gebeurd... heb ik wel weer verwerkt in nummers. Okay. Maar ik heb niet specifiek over de aardappels gehad.
0: Nee.
1: Maar als, zoals er was bijvoorbeeld een jongen... en die was echt, wij waren als meiden waren we eigenlijk beter in zeg maar grond wegscheppen. En dan dacht ik, dat is maar een stadse jongen en dan...
0: Ja, en jij komt van het platteland, dus je weet wel van aanpakken. Dat is,
1: ja, dus ik dacht van, nou, cowgirls kunnen dat toch iets beter.
0: Oké. Nou, misschien komt het straks nog even terug, maar we hebben ook een cowgirl song op jou, heb je meegenomen voor vandaag.
1: Ja.
0: Eerst eventjes naar het schrijven van die teksten enzovoort, waarbij je zegt van, nou, ik ga veel dingen, sowieso die gitaar is nodig om wat ik in de daytime heb meegemaakt, om dat een beetje te verwerken, van mij af te schrijven, te relaxen enzovoort. Het leidt vervolgens tot teksten. Ben je snel tevreden over je teksten? Maar je zegt al een half uurtje en dan leg ik hem soms een paar dagen weg.
1: Ligt er heel erg aan, ja.
0: En ligt het dan aan jouw eigen stemming of de stemming die het lied op dat moment bij jou oproept?
1: Ik kan best wel kritisch zijn op mezelf, op mijn eigen teksten. Maar ja, ik heb dan ook, ja, ik neem het vaak ook op voor mezelf en dan kan ik het ook echt terugluisteren. Dat is eigenlijk de beste manier om toch van hoe klinkt dit?
0: Ja.
1: Zeg maar, ja.
0: Ja, en dan ga je vervolgens met jouw producer die daar al wat dingetjes wel of niet aan toevoegt of je bent. En dan is het lied. Nou, hoe vang qua tijd, wat schat je in? Hoeveel zit er tussen dat jij de pen op papier hebt gezet en dat je zegt van, nou, dit was the man on the tram, he's ready?
1: Ligt er heel erg aan, zeg maar. Dus ligt er aan, echt qua nummer. Kan in, zeg maar, producers heeft vaak ook, zij werken ook met andere muzikanten. Dus niet dat ze alleen met mij.
0: Nee. Oké.
1: Dus, maar vaak zou ik zeggen, 3-4 dagen zijn ze er nog mee bezig.
0: Ja.
1: Om het echt te fine-tunen. Ook andere muzikanten er nog op te laten spelen. En dan,
0: Nou ken ik het opnemen van nummers in Amerika is vaak dat men in een cirkel, of soms elk zijn eigen box enzovoort. Ze spelen het gewoon in, het wordt allemaal opgenomen. Nog eens een keer een take, nog een take. Vaak is het gewoon één opname. Hoe gaat dat bij jou? Is het ook one take and take it away? Of?
1: Nee, we doen het wel vaak 2 of 3 keer.
0: Ja.
1: En dan kijken welke versie het beste is.
0: Ja, en dan kies je uiteindelijk de beste.
1: Ja.
0: Oké. Wat kun je ons over als inleiding even over het volgende lied, We'll Be Alright? Want ik heb de clip al wel gezien die erbij hoort, maar mensen die het nu voor het eerst gaan horen, waar moeten ze zich een beetje, wat moeten ze zich voorstellen bij dit lied? Althans, in jouw gedachtegang dan, hè? Wat was het voor jou?
1: Ja, dit is eigenlijk een soort heartbreak song, zoals je dat noemt. Maar ik was eigenlijk ook zo van, dus ik had deze jongen ontmoet en dat werd niks. En toen dacht ik eigenlijk, ja, het is heel jammer, we kunnen daar verdrietig over zijn. Maar eigenlijk komt het ook allemaal weer goed. Zeg maar, kom maar over deze jongen heen.
0: Ja.
1: We'll be alright.
0: En je bent er ook inderdaad, is dit autobiografisch, zoals ze dan zeggen? Of zeg je van, nou, het is ook met een knipoog?
1: Nee, ik ben er wel.
0: Ja, maar het is wel.
1: We staan nog steeds achter.
0: Oké, het is wel autobiografisch.
1: Ja.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. We'll be alright.

0: yeah, in my dream he still occurred. Ja, dus het was nog niet helemaal over Cecile.
1: Het was heel grappig, want ik had dus dat nummer geschreven. Toen dacht ik, nu ben ik over hem heen. En toen droomde ik dus over hem.
0: Yeah.
1: En toen heb ik dus die laatste twee zinnen de dag erna nog aan het nummer toegevoegd.
0: Toegevoegd, ja, ja. En voor degene die zich nou thuis afvraagt van Cecile, met wie praat hij dan? Wel, dat is Cecile Gardens. En zij zit hier vanwege het feit dat ze ja, zeer binnenkort, hè, ze is from down under, zegt men dan altijd hier, hè, op de noordelijke helft, is ze weer terug. Want ze ging ooit voor een afrondende aardrijkskunde studio naar Australië. Maar ging daar ook muziek maken. En dat is goed geland. En daar praten we onder andere over. En je hebt een aantal singles uitgebracht.
1: Ja.
0: Maar het is ook de bedoeling dat jij van nou, het uitgebrachte werk tot nu toe ook iets gaat bundelen en dat het tot een EP gaat leiden.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, ik ben er eigenlijk gewoon heel hard mee bezig. Ik ben eigenlijk gewoon heel erg aan het kijken welke liedjes nou echt leuk bij elkaar passen.
0: Ja.
1: Want ik merk ook aan mezelf dat ik eigenlijk ieder nummer een beetje een andere stijl heb.
0: Ja.
1: Het is allemaal country, maar het is allemaal ook net anders country. Dus ja, maar wordt wel aan gewerkt.
0: Ja. Ja, en heb je dan al een beetje een idee van het moet wat balladachtig, ook wat uptempo, of ja?
1: Ik wil eigenlijk dat we beide eigenlijk wel inzetten, zeg maar, dat ook inderdaad dan wel aan beide kanten van mezelf laten zien, zeg maar, dus ja.
0: Ja, en liedjes, zoals je zei al, ze zijn voor mij een uitlaatklep als het gaat om, nou ja, wat ik heb meegemaakt, om te verwerken, zeg ik dan maar even. Maar wat wil je met je liedjes als het om jouw publiek gaat? Heb je daar ook een doel bij?
1: Ja, dus ik vind inderdaad ook, zeg maar, mijn ja, muziek maken is eigenlijk ook verhalen vertellen. En ik vind het altijd fijn, zeg maar, ik probeer altijd heel eerlijk te zijn in mijn nummers. En daardoor dus ook echt connectie te leggen met het publiek. Dat andere mensen ook denken, oh, maar zo voel ik me ook. Dat je dan daarin, als, zeg maar, als ik een nummer uitbreng of een nummer live speel, dat we gewoon allemaal op dat moment even hetzelfde voelen.
0: Ja. Ja, en over live gesproken enzovoort. Wat is live in dit geval? Is dat een kleine bühne? Of is dat misschien in de toekomst ook nog eens een groter gebeuren? Een groter toneel?
1: Nou, ik hoop toch wel een keer groter, ja.
0: Ja?
1: Ik sta best wel grote podia in Melbourne nu met mijn band.
0: Ja. Kun je iets noemen over het aantal, nou, wat daar qua publiek op afkomt? Wat dan luistert naar niet alleen jou, maar er zal meer te zien en te horen zijn?
1: Ja, er zijn toch wel 50 mensen die erop afkomen.
0: Ja.
1: Dus dan, ja.
0: Oké.
1: Okay. De kroegen zijn af en toe best vol. Dan denk ik, dat is wel heel leuk.
0: Ja, ja. En dat geeft wel een kick, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En heb je nou nog iets dat je denkt van, nou, ik heb er nou al zo vaak gestaan van, nou, dit fixen we wel. Of is er na elke wedstrijd, zeg ik dan maar even, elke optreden ook nog een soort van gezonde spanning?
1: Als ik weer opnieuw in dezelfde kroeg sta, dan ben ik vaak, voel ik me wel zelfverzekerd. Maar als ik dan weer op een nieuw podium sta, is het toch altijd wel een beetje gezonde spanning.
0: Ja. Nou, en over een podium gesproken, de 20e, want dat is ook een van de redenen dat je vandaag even bij ons bent, dan staat er iets te gebeuren. En dan kunnen mensen die jou al heel lang niet gezien hebben, zoals ik onder andere, hè, 2024 was de laatste keer dat we elkaar gezien hebben hier in de studio. Vertel, morgen de 20e, waar moet men naartoe? Wat ga je doen? Kortom, de microfoon is voor jou om je promo te maken.
1: Ja. Nou, ik ben dus vanuit Australië teruggekomen naar Nederland voor een speciaal optreden in Den Andel, Noord-Groningen. Begin morgen om 3:00 middags. En ik ga eigenlijk 1,5 uur lang mijn verhalen vertellen over Australië. En nou ja, de liedjes die ik daarmee heb geschreven.
0: Ja, en dan zit er, neem ik aan, want 1,5 uur is voor je stem, maar ook voor de mensen misschien toch nog een pauze in. Of zeg je van nee, ik ga echt 1,5 uur.
1: Ja, ik ga wel 1,5 uur.
0: Vanaf 3 tot.
1: Ja.
0: Dus dan wordt het genieten, luisteren. Is het een buitengebeuren? Want het,
1: nee, we hebben gezegd, we zouden inderdaad kijken of het als het mooi weer zou worden om het buiten te doen. Maar het wordt te wilsvallig, dus we hebben gewoon gezegd, we doen het binnen.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk een heel leuke grote huiskamersetting. Dus dat is.
0: Oké, okay, ja, want een van de eerste video's die ik van jou heb gezien, hè, was een buitengebeuren. Mensen in de tuin enzovoort. Nou, je zult je die beelden ook nog wel kunnen herinneren die toen geschoten zijn. Dus vandaar dat ik even dacht van, nou, wat gaat ze doen morgen? Maar gelet op het weer, denk ik, nou ja, hè, het zekere voor het onzekere, zegt men dan altijd. Een grote huiskamer, hoeveel mensen kunnen erin? Moet men Nou, na dit nog moeten we nog een e-mailadres noemen of een telefoonnummer om te reserveren? Of zeg je van nou, daar passen ook wel een aantal in?
1: Daar passen nog wel een aantal in, ja. Ja.
0: Het zal niet direct zijn dat mensen aan de deuren, helaas.
1: Ik weet eigenlijk ook niet hoeveel tickets er verkocht zijn.
0: Nee.
1: Dat is de venue zelf. Maar ja, het zijn altijd vast nog wat hokjes aan de deur. Anders kunnen mensen een mailtje sturen naar info@andeldom.nl.
0: Nog één keer?
1: info@andeldom.nl.
0: info@andeldom, D-O-M?
1: D-L-O-N.
0: Ja, Andol, ja. En dan? Andol?
1: .nl.
0: Oké. Okay. info@andol. Enzovoorts.
1: Ja.
0: Nou, ze hebben het een aantal keren gehoord. Komt vast goed. Wij gaan nog even naar, ik zei al even tussendoor, als de muziek is. De laatste titel die je voor ons hebt meegenomen. Daar heb ik uiteraard ook, zoals ik al zei, ik mag graag mijn eigen plaatjes bedenken enzovoort. Die ik in beter weten dat ik aan een strip, hè, Lucky Luke, met zijn paard, hè, die de zon tegemoet rijdt, of de ondergaande zon tegemoet rijdt, en dan de hond naast zich, Rataplan, dat check je zo op zijn onderlip. Hè. Ja, wat heb jij voor plaatje hierbij gehad? Waar dacht jij aan en hoe is het lied tot stand gekomen?
1: Ja, dus ik had inderdaad wel een beetje dat. Ik kreeg inderdaad wel heel erg die oude western film vibes toen ik het nummer schreef.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vind het heel leuk dat je dat benoemt, dat ook dat bij jou oproept.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, ik schreef het nummer omdat ik eigenlijk ook dacht van ja, ik reis de hele wereld rond en ik wacht niet op mensen als mensen. Zeg maar ook zeg maar, zelf niet het werk doen om een relatie in stand te houden.
0: Ja,
1: dus,
0: Dus er speelt ook een relatie een beetje mee in het lied.
1: Ja, maar ook vriendschappelijk ook. Het maakt allemaal.
0: Vriendschappen, serieus, minder serieus, dat voor de relaties. Oké. Okay. Yeah. Ja, en dan wordt het. Ik zei ze straks ook al even. Ben je op de hoogte met Once Upon a Time in the West? Die bekende Ennio Morricone-film. Ik dacht ergens 1975, 76 dat die is uitgekomen. Maar die heeft een bepaalde intro. En ik zeg niet, het is een blauwdruk. Maar die eerste tonen van het liedje brachten mij even naar die film.
1: Ja, leuk. Ik kende hem niet. Dus ik ga het thuis even opzoeken.
0: Nou. Oké, gaan wij er hier ook van genieten. Cecile Gardens, Cowgirls, Ride Away.

0: Het paard gezadeld en is off to the sunset. Cecile Gardens, ze zit gelukkig nog even bij me. Cecile, wanneer was het nog maar? Morgen dit optreden van jou?
1: Ja, klopt. Morgen in Den Andel om 3:00.
0: 3:00. En moet men ook een portemonnee meenemen? Is er een entreeprijs?
1: Ja, het ticketprijs is €15.
0: Oké, dan weten we dat even uiteraard. Ook een drankje enzovoort. Maar goed, dat is vaak voor eigen rekening. Hé, hey, dank dat je er was. En ik kijk uit naar het moment waarop er of weer een single, dan wel jouw EP uit gaat komen. Ik ben zeer benieuwd.
1: Dankjewel dat ik hier mocht komen.
0: Graag gedaan. Weet jij nog, kun je nog even terug in gedachten naar toen je 16 was?
1: Ja?
0: Ja, goed. Gaan wij ook doen. Vandaag neemt Pieter Groenhagen ons in zijn twin song mee naar de tijd dat hij 16 jaar was. Sweet Little 16 is een rock'n'roll nummer geschreven en voor het eerst opgenomen door Chuck Berry, die het in januari 1958 als single uitbracht. Vandaag komen de uitvoering van Jim & Jesse met begeleiding van de Virginia Boys en René met AA en The Alligators. Jim & Jesse namen het op in 1969 voor hun Bluegrass and More album door het Epic label uitgebracht en René en The Alligators, zij brachten het in 2005 uit op hun album Rock Masters. Terug naar toen je 16 was, Sweet Little 16.

0: Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Het is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij Stew Time. Ging een deel 2 van start met een rockabilly oudje uit 1957. Je hoorde Eddie Cochran met het door Baker Knight geschreven lied One Minute to One. Ricky Nelson, Paul McCartney, Dean Martin, Elvis Presley en Frank Sinatra, om eens een aantal te noemen, namen liedjes op door hem geschreven en zo ook dus Eddie Cochran. Onze uitvoering kwam van het verzamelalbum Nervous Breakdown door het Universe label in 2012. Uitgebracht. Straks nog 2 songs van ons album van de week. Nog een twin song. En we hebben een mooi evergreen moment met als thema rood. En ook de Euro-Americana top 3 van de maand september komt voorbij. Nu eerst door met het album The Foundation van de Zac Brown Band. Het album kwam op 18 november 2008 uit op het Homegrown label en werd door Atlantic gedistribueerd. Op dat album een lied waarin wordt uitgekeken naar de vrijdagavond. En waarom dat is, hoor je als je goed naar de versregels luistert. Hier is de Zac Brown Band en hun Chicken Fried Song.

De lijstjes zijn weer ingeleverd en de punten zijn geteld. Voor de maand september levert dat de volgende top 3 op als het gaat om de Euro-Americana chart. Op 3 de groep Surrender Hill en hun album Wild Country. Ze kregen deze maand 59 punten en gaan daarmee van plek 6 naar plek 3. Je hoort ze straks met hun The Feeling of You. En dan plek 2 is voor het album Reunion van de Canadese groep Mama's Broke. Een Canadees folkduo uit Halifax, Nova Scotia. En die bestaat uit Amy Lou Keeler en Liza Maria. Van dat album Reunion, waarmee ze vanuit het niets op de tweede plek binnenkomen deze maand, draaien we straks het heerlijke Old Fashioned Love Song. En op de eerste plaats in septembermaand de Euro-Americana-lijst, eveneens vanuit het niets debuterend, het album Sanctuary Park van de Jayhawks. Het album kreeg in totaal 67 punten. En van de band hoor je straks Keeping Our Heads Above Water. Een niet onbelangrijk thema met al dat water in onze delta. Hier is de Euro-Americana top 3.

tot zover de Euro-Americana top 3 van de maand september met Surrender Hill, Mama's Broke en daarnet de Jayhawks. En dan is het nu tijd voor iets moois, iets gevoeligs uit eigen land. Met andere woorden, een homegrown moment. Van het album The Best of Savannah door het Nash Music Label in 2002 uitgebrachte album is hier I'll Never Make It Without You. Waarmee we willen onderstrepen dat we elkaar in deze wereld toch echt nodig hebben. Willen we iets bereiken?

make it, never make it without you. Ja, heerlijke muziek uit eigen land. Vandaag richten we in de rubriek Album van de Week de spotlight op Yesterday's Man van X Connolly uit Oxfordshire in het Verenigd Koninkrijk. Begon allemaal in 2014 met het album How About Now. En inmiddels zijn we een aantal albums verder en is Connolly volgens kenners uitgegroeid tot de vaandeldrager van de traditionele countrymuziek in het Verenigd Koninkrijk. Alle 10 songs op Yesterday's Man kwamen uit Connolly's eigen pen en werden ook door hem geproduceerd. Opgenomen werden ze in de Woodworm Studios in Oxfordshire met aan de helmstok Woodworm's eigenaar Stuart Jones. Zijn vaste bandleden Rob Updegraff, Anna Robinson, Chris C.J. Jones en aangevuld met Cahalen Morrison, Kieran Towers, Andy May en steelgitariste Sarah Jordy zorgen voor de muzikale begeleiding waardoor Connolly en zijn songs kunnen shinen. Je hoort traditionele country shuffles en walsen, wat folk, blues en er is zelfs een bluegrass song die voorbij is gekomen wanneer je het hele album hebt beluisterd. Als ik moet kiezen, dan noem ik Someone Wrote a Song About You, Yesterday's Man, Come Back Around, Didn't I Say, and When You Had the Chance. Maar laat mijn keuze jou niet beperken en ga het album Yesterday's Man van X Connolly, dat 30 oktober officieel uitkomt, helemaal zelf ontdekken. We sluiten de bespreking af met nog 2 tracks. Straks, When You Had the Chance, een country blues, maar eerst is hier met herinneringen aan Don Williams, X Connolly met zijn Come Back Around.

ons album van de week, rubriek, hadden we de spotlight gericht op Ax Connolly en zijn Yesterday's Man. En ik wens je veel plezier met het verder ontdekken van dit album. En dan gaan we van de ene rubriek naar de andere. En dit is de rubriek waarin tijdloze muziek wordt gedraaid, met centraal vandaag de kleur rood. We gaan terug naar de jaren 1991, 2002 en 2006 sluiten we straks af. En vormen de liedjes een mini-verhaal. We beginnen met een ballade waarin een vrouw de aandacht van haar geliefde probeert te trekken door het dragen van een rode jurk. Overigens is rood niet de enige kleur die in het lied voorbij komt. Het leidt tot een prille romance in een cabrio met een rood dak, waarin een moeilijke keuze moet worden gemaakt. Aan het eind van het lied trekt de vrouw die keuze en stapt uit de relatie die toch niet goed voor haar aanvoelde. Je hoort straks Lori Morgan, Something in Red, Tim McGraw, zijn Red Ragtop, en afsluitend Kelly Pickler, Red High Heels.

tot zover onze rubriek The Evergreen. Ja, en daarin stonden we stil bij het thema rood. Drie liedjes, drie country songs met rood in de titel. En als we dan naar onze dienstregeling kijken en naar de klok, dan zien we in beide gevallen dat we het einde van het programma naderen. Maar voordat we afsluiten, heb ik nog de Kennedys voor je. Een nieuwe album, Smoke Tree, verscheen op 21 augustus jongstleden en werd in eigen beheer uitgebracht. Dit man-en-vrouw duo is al jaren samen onderweg en het album bevat eigen nummers geïnspireerd door de wereld. En dan kom je thema's tegen als milieuproblemen, sociale onrust en de zoektocht naar vrede. En ze doen dat met akoestische, roots-achtige folk rock, met daarbij gebruikmakend van onder andere de mandoline, de banjo, de pedalsteel en de gitaar. Hier is de titelsong, hier is de band, de Kennedys en hun Smoke Tree.

En met een kopje thee getrokken van de bloesem van de smoke tree, oftewel de pruikenboom en de dandelion, de paardenbloem, zijn we aangekomen bij de laatste. En de laatste, de afsluiter vandaag, komt van het album Post Midnight Behavior. En die is van Ben Poole. Het album zal op 25 september aanstaande worden uitgebracht door het Gypsy Soul label. Met andere woorden, ik heb nog een pre-taste voor je. Time Has No Mercy is de titel van het lied. En inderdaad, de klok is onverbiddelijk, die draait door. En daarom zeg ik namens de souschef, heb een mooi weekend en bedankt voor het luisteren. En natuurlijk ook een fijne week. En onze volgende date, die is op zaterdag. Zaterdag 26 september om 12 uur precies, hier op Groningen 1.

0: Het is nu 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

nice.

0: Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.